0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt in onze regio hartstikke druk op dit moment, met ruim 150 kilometer file in totaal. Het heeft alles te maken met de drukte sowieso op vrijdagmiddag en ook de vele werkzaamheden in onze regio. Met name de afgesloten A20 zorgt voor problemen bij Rotterdam. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 3 kwartier vertraging en 30 kilometer file. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden nog eens een half uur vertraging en 14 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 20 minuten oponthoud en 7 kilometer file. A16 Rotterdam Breda. Voor Knoopend Ridderkerk 25 minuten vertraging. En dan valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits is ook in onze regio inmiddels geweest, maar nog altijd bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd bijna 3 kwartier. A12 Utrecht-Den Haag. Voor Woerden nog 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook hier was vanmiddag een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn daar ook alweer vrij. A20 ten slotte Gouda-Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden op de A20. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
6: Engage!
7: Let's roll, baby!
6: Yes!
8: Listen to the music! Met Paul Reilaarsdam!
9: It's showtime!
10: Goedenavond!

0: raampje open, misschien nog wel een dak open en dan deze plaat lekker hard op de radio aanzetten als je op de weg bent. Heerlijk, muziek van Don Henley, The Boys of Summer hoor je.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij weer een nieuwe Listen to the Music hier op Gouwe Stad Radio. En leuk dat je weer bij bent. Fijn dat je hebt afgestemd op dit radioprogramma. En dat is misschien wel goed ook, want ik heb heel veel lekkers voor je in de komende 60 minuten. Muziek van vroeger, muziek van nu en ook wel plaatjes die je misschien helemaal niet kent. Dus dat zou je ook wel muziek van de toekomst kunnen gaan noemen. Je hoort het allemaal voorbij komen hier in dit programma, hier op Gouwe Stad Radio. Dit is Another M54 Ultra and Talk to You.

De lekkerste muziek, daar ben je van verzekerd als je luistert naar Gouden Stad Radio. En dit uur is sowieso ook een garantie voor ook veel zomerse plaatjes, waarvan dit een heel lekker voorbeeld was. Talk to You van Another F54 Ultra, hier in Listen to the Music. En over zomerse plaatjes gesproken is er ook zo eentje. Van Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

originele versie die klinkt wat meer soulfuller, maar deze versie is dan wel meer dansbaarder. En dat kwam allemaal door de Franse DJ Koens die ermee aan de slag ging. Dat deed hij met succes een aantal jaar geleden. You're This Girl hier in Listen to the Music. Zometeen gaan we weer twee platen achter elkaar draaien die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. Er is een bepaald verband te ontdekken. Dat hoor je straks in Leg de Link. Eerst The Tower of Power en Soul with a Capital S.

Opgericht in 1968, zo lang geleden alweer en bijna dus 60 jaar in het bestaan. En dit is een plaat uit de jaren 90, The Tower of Power, you're the soul with a capital S. En zo zitten we inmiddels op een derde van het programma. Dat betekent dat we altijd gaan luisteren naar twee platen achter elkaar. En ik zei het er straks al, die platen die zijn niet voor niets achter elkaar gezet. Want er is namelijk een bepaald verband te ontdekken. Een bepaalde connectie is te leggen tussen de komende twee platen. En aan jou misschien de taak om te kijken of jij kan ontrafelen wat de link is tussen de komende twee nummers. En ik ben benieuwd of je hem vandaag kan achterhalen, want hij is best wel lastig, moet ik zeggen.

De link van vandaag, die zat hem in de zanger die als eerste hoorde, namelijk Iggy Pop en The Passenger. En daarna kwam die nog een keer voorbij, maar dan als sample met dit stukje. En dat stukje, I'm a Real Wild One, dat zat dan weer in de single Real Wild Child van Iggy Pop. Die plaat kwam uit de jaren 80 en die werd dus als sample gebruikt voor de nummer van Raul Orellana. Wat je als tweede hoorde, dat was namelijk de Real Wild House. Lekker nummer ook. Lekkere zomerse klanken op de radio hier in Listen to the Music. Tot zover leg de link en we gaan verder.

Jonas Blue en Edge of Desire, een plaat die vorig jaar al uitkwam, maar nu dus eigenlijk pas een grote succes is. Die plaat hoor je hier in Listen to the Music, muziek van dit moment. Zometeen gaan we terug naar de jaren 80 met Sade en Smooth Operator. En eerst gaan we nog verder terug in de tijd naar de jaren 70 met deze mooie van de Little River Band. Dit is Home on Monday.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix.
0: Listen to the music.

0: Het is een hele band, maar wel vernoemd naar de zangeres. De zangeres Sade, zo heet ze van de voornaam. En hoe heet ze dan van achteren? Van de achteren heet ze Adu. Dus eigenlijk is het Sade Adu, maar ze heet natuurlijk in het geval Sade. Want zo kennen we haar. Haar grote hit was in 1984 Smooth Operator.
1: De vergeten plaat.
0: We gaan naar de zomer van 2002 voor de vergeten plaat van vandaag. En in dat jaar, toen had de zangeres Moody uit Italië een grote hit met Dove, I'll Be Loving You Forever. Maar ze was in nog een ander project te horen. Een project van de Italiaanse muziekgroep DB Boulevard. En ze maakte muziek die voor die tijd behoorlijk succesvol was en ook heel erg veel te horen was. De zogenaamde filtered house. Dat is een subgenre van de house muziek met opvallende melodielijntjes en heel veel synthesizer klanken erin. Dat kun je duidelijk horen in de plaat die je vandaag gaat horen. Dit is Point of View van DB Boulevard uit 2002 als de vergeten plaat.

Ja, ik was mezelf ook een beetje vergeten, maar ik kwam me onlangs weer tegen bij het struinen naar wat nieuwe muziek voor de zomervakantie. Je kent het wel, dan maak je zo'n bandje met van die lekkere zomerhits. Ook een beetje van die retro plaatjes van toen de tijd. En deze was destijds ook een plaat die veel draaide in die zomer van 2002. Deze DB Boulevard en Point of View. En ik heb hem graag met je gedeeld. Ik deel hem ook in dit geval in de Spotify playlist die je kunt vinden. Zoek erbij even naar De Vergeten Plaat en dan vind je ook deze plaat daaraan toegevoegd. Hier zijn de Rolling Stones en In The Stars.

0: De pure muziek van Coldplay zonder al die tierenlantijnen gewoon lekker spelen. En dat deden zij in het begin van The Zeros met deze In My Place van hun tweede album. Prachtig nummer nog steeds. En die draaiden we hier in Listen to the Music. Daarvoor nog in de stars van The Rolling Stones. Het is tijd voor de laatste van vandaag. En dat is een plaat uit de jaren 80 van een bandje die een grote hit had met Do You Wanna Hold Me? Ik heb het over Bow Wow Wow. Maar die hoor je vandaag in de mix, want we sluiten natuurlijk altijd af met de remix. En die mix die klinkt vandaag net een stukje langer. Het is de extended version die je hoort van Do You Wanna Hold Me? Die draai was laatste. Ik bedank je voor het luisteren en natuurlijk graag tot de volgende week.
1: Remix. Listen to the remix. Mixing it up. De leukste muziekmix hoor je. De leukste muziekmix hoor je.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits in onze regio. De meeste vertraging zien we daar nog op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plasburg-Polder rijdt het nog langzaam over zo'n 12 kilometer met een klein kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam voor Terbrechtseplein nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

22 jaar nadat de band uit elkaar ging, lag er opeens een nieuwe plaat van Yamatama, getiteld Yamatama. Daarvan hoor je het nummer Baba, een nummer dat oorspronkelijk verscheen op een live demo in 1993. De plaat bevat allemaal nieuwe opnames van oude nummers. Nummers uit de begintijd die ze nog nooit goed opgenomen hadden en wat van ze vonden dat het zonde was dat het niet gebeurd was. Yamatama gaat trouwens nooit meer optreden. Je hebt wel de Yamatama Groove Experience, maar er zijn een aantal oud-leden met nieuw bloed die dus de tijden van toen willen doen herleven. Eddie Huizing en Turkaris, de oprichters en kernleden van de band, zitten er niet bij. Dus in die zin, als je dat verwacht, zou je dat echt tegen kunnen vallen. Deze Going Underground aflevering 1400 van vrijdag 10 juli 2026 staat voor het grootste gedeelte in het teken van Yamatama. We gaan terug in de tijd, 7 juni 2002. Yamatama stond in een warm en vol zowat. Ik maak er opnames van en daar gaan we nu naar luisteren. Eddie zal het eerste nummer aankondigen. Hier is Live in Zowat.

Frankenstein! Vergeet echt zo'n verbouwereerd koffertje. Het is niet helemaal gegrapt, maar toch voor de helft een beetje. Ja, alleen het tekstje was van onszelf.

Volgende liedje.

Ede, veel meer rampstampgeweld van Jamma, Tanna, Van Van Ant. En het is natuurlijk nog lang niet voorbij. Veel plezier met familie de Skokkers. Hey, follow me, jongen.

0: Viva la Chore de la Música! The Truckers!
1: Okay, beste mensen, push it up! Ja, dat kan jij wel zeggen.

0: Amsterdam, is helemaal tamal. Vroeg in de disco. Een biertje, of cigaret, of wat dan ook. En wie weet, tot een andere keer. Adios, adios, adios.
1: Mooi.

Tot zover Yamatama live in Sawat op 7 juni 2002. Met achtereenvolgens de nummers Music in the Air Tonight, Smell, Frankenstein, Whatever Happened, Liquor Wars, Look Around, Slowdown Injection, Zigeunerpunk, De Schokkers, Push It Up en Kicks of Red. Opnames die ik al eerder heb uitgezonden, maar die al heel lang in het archief zijn verdwenen. Opgenomen dus op 7 juni 2002 in een warm en vol Sawat in Gouda. En daarmee zijn we weer bij aan het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1400 van vrijdag 10 juli 2026. We gaan er nu uit met een nummer van de Berlijnse band Der Anstalt. Nee, Die Anstalt. Ze hebben vorige week een single uitgebracht. Dat is een live opname van een nummer dat ze vorig jaar in Berlijn live gespeeld hebben. Hun thuisbasis. Het nummer heet Kalterschweiß en daar gaan we nu naar luisteren tot het eind van deze uitzending. Ze zeggen fijn weekend en tot volgende week. Hier is Die Anstalt. Doei!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
5: Gouwenstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
6: Nostalgische, gouden ouwe.
5: Presentatie en samenstelling.

En luisteraars, van harte welkom bij de Golden Oldies Revival. En we gaan vandaag ook weer een lekkere, de lange special gaan we erop maken. Dit uurtje met allemaal lekkere, lange tracks. Dat kunnen maxi-singles zijn, maar dat kunnen ook gewoon langere tracks zijn van LP's. Ja, je weet het niet. Dus we gaan er een verrassingsuurtje van maken weer. Met achter de knoppen Remco Bologne. Ja, we begonnen met Jimmy Bo Horn. En het was eigenlijk gewoon ja, een lofzang op de dance in die tijd. Ja, had je de disco, de funk. En ja, dat was het eigenlijk. En men danste toen in die tijd. 1978 hebben we het over. Veel. En er waren veel van die discotenten. Er waren veel clubs. En het nummer is geschreven door Casey van Casey and the Sunshine Band. In 1978 was het dus een behoorlijke hit ook voor Jimmy Bo Horn. Hij heeft er nog eentje gehad en nog eentje, maar dat waren kleintjes. Goed, we gaan van Jimmy Bo Horn uit 1978 naar het jaar 1982. Donald Fagen maakte toen een soloplaat. Hij komt natuurlijk uit Steely Dan. En hij maakte toen ook het singeltje. Of de single, de lekkere lange plaat EGI. En waar gaat dat eigenlijk over? Want heel veel mensen dachten, ja, waar gaat dat eigenlijk over? Nou, het had te maken over het International Geophysical Year. Vandaar dus de afkorting EGI. Dat plaatsvond van 1957 tot 1958. Te laat. Jaren 50 kun je zeggen. En het nummer duikt in de optimistische sfeer van de late jaren 50. De opkomst van de ruimtevaart, atoomenergie en het geloof in de technologische, prachtige utopie. Er waren mensen die zeiden van ja, kijk, dat is mooi. Een oprechte, nostalgische blik op de hoopvolle idealen uit het atoomtijdperk. Maar er waren ook luisteraars die zeiden, jawel nee joh, het gaat juist om een sarcastische en cynische kijk op het geheel. Goed. Ja, daar kunnen we discussie over voeren. Dat weet u niet. Ik weet alleen dat ik het een lekker nummer vind. En ja, als je luistert hoor je ook zeker Steely Dan invloed op deze lange plaat. Want daar gaat het om. The Nightfly. Dat is het album. En het nummer EGI.

Ja, oké, luisteraars. Om even stil van te worden, mooi is dat. Dat IGY van Donald Fagen. En dat was van de Nightfly. Wij gaan naar een andere plaat uit 1978 weer. We gaan weer 4 jaar terug. En dat is een plaat, ja, dat is een iconisch titelnummer van het gelijknamige album. Het nummer staat bekend als een muzikale mijlpaal, waarin Duncan Brown, want daar hebben we het over, symfonische rock combineert met een klein beetje new wave elementen. Het is eigenlijk een zeer aparte plaat. Je hoort de bas ook lekker ronken. En het lied vertelt over een rusteloze, temperamentvolle dame die diep in haar hart weet, ik moet op pad. Zij trekt haar lederen kleding aan en laat haar bekende achter om de wilde, ongerepte plekken op te zoeken. En de symboliek van het nummer staat symbool voor het onbekende, de drang naar avontuur en de zoektocht naar innerlijke vrijheid. Stap uit de dagelijkse sleur, daar gaat het eigenlijk over. Ja, mooi nummer. Ik vind het nog altijd heerlijk om naar te luisteren. En het blijft apart. Dus we gaan luisteren naar Duncan Brown uit 1978 hier in de Golden Oldies Revival bij Allemaal Long Tracks. Door nu.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.
2: Ja, het volgende nummer is een gids door de straten en voorsteden van Los Angeles. Het is geïnspireerd door de roman City of Night van John Ritchie. Wat de donkere, rauwe stad van de stad, rauwe sfeer, sorry, van de stad weerspiegelt. En het Mr. Mojo Rising anagram midden in het nummer begint Jim Morrison, want we hebben het over de woorden Mr. Mojo Rising te scanderen. Het is een verborgen anagram voor zijn eigen naam, Jim Morrison. En in plaats van de luxe van een professionele studio namen de Doors dit nummer op in hun eigen bescheiden repetitieruimte aan de Santa Monica Boulevard. En het nummer is uiteraard te vinden op het gelijknamige nummer, op het gelijknamige album L.A. Woman uit 1971. Wat tevens het laatste studioalbum van de band met Jim Morrison is. Hierna vertrok hij naar Parijs en we weten hoe dat is afgelopen. Dat is eigenlijk jammer. Het is een soort afscheidsbrief van een man. Blijft een schitterend nummer. Lang nummer ook. Ik vind het een van de mooiste van de Doors. Het is ook te vinden op het gelijknamige album L.A. Woman. Bijna 8 minuten. Daar gaan we van genieten in de lange special van de Golden Oldies Revival.

Cellar. Ja, luisteraars, we hebben weer een lekkere Beatle-plaat uitgekozen. Ook een lange, een vrij lange. Van de Beatles, ja, heb je natuurlijk bepaalde keuzes. En ja, ik heb deze keer gekozen voor een nummer van John Lennon. Ja, Lennon en McCartney schreven ze natuurlijk samen. Maar ja, dit is wel geschreven door John Lennon. En het gaat over zijn jeugdherinneringen. Het nummer is vernoemd naar Strawberry Field, het kinderthuis van het Leger des Heils in de buurt van zijn ouderlijk huis in Liverpool. En als kind speelde Lennon vaak in de tuinen van dit huis. En dat was voor hem een veilige, fantasierijke vluchthaven. En de locatie Strawberry Field ligt in de wijk Woolton in Liverpool. En voor de jonge John Lennon was het een magische plek. Samen met vriendjes zocht hij de rust en ontsnapte hij aan de harde realiteit. Dus het is een mooie plek. En op dit moment wordt die plek ook wel als een soort monument in Liverpool geëerd. Je kan er naartoe. We gaan er dus naar luisteren. The Beatles, Strawberry Fields Forever. Uit 1967. Ja.

En we gaan natuurlijk door met een lange plaat, zoals we gewend zijn, van de Beach Boys. En deze ja, is ook niet super lang, maar wel, hoort wel bij het lange thuis. En ik heb gekozen voor mensen, we weten het allemaal, een hele bekende natuurlijk van de Beach Boys, maar niet minder mooi. Wordt ook wel de symfonie genoemd van de Beach Boys. En staat op, had op Smile moeten staan. En later kwam die ook op Smile. We gaan luisteren naar Good Vibrations.

0: Revival.
1: Ja, mooie uitvoering zoals die te vinden is op het album Smile van de Beach Boys dat later uitkwam. Ja, nog zo mooi. Frontman Mark Knopfler schreef het nummer naar zijn eigen relatiebreuk met zangeres Holly Beth Vincent. Nadat ze beroemd werd, liet ze Knopfler en hun oude leventje lekker achter. Het lied draait om een contrast tussen vroeger en nu en Romeo zingt in principe smekend onder haar raam in de hoop dat de magie terugkomt. Maar Julia wil niet terug naar het verleden. Ze is veranderd en de liefde is uitgedoofd. En het nummer heet niet voor niks Romeo en Juliet. Maar het originele verhaal van Shakespeare eindigt in de tragische dood. Eindigt het lied van Dire Straits in de moderne, pijnlijke tragedie. Tragedie moet ik zeggen, sorry. Ze groeien uit elkaar en de liefde gaat langzaam verloren. Blijft een schitterend nummer, luisteraars. Ik heb gekozen voor de Live in Rotterdam versie, zoals die te vinden is op het live album. Schitterend nummer. Staat op het nummer ook Tunnel of Love. Op het album Tunnel of Love 1980. Romeo en Juliet, geniet van Dire Straits. Ruim 10 minuten.

Ja, luisteraars, dat was het alweer. De special van De Lange hier in de Gal, de Oldies Revival. Ik dank aan de overkant, uiteraard voor de techniek, Remco Bologne. From Now On van Even in the Quiet Moments, 1977. Ja, is wel een hele mooie plaat om mee uit te gaan. Ik zou zeggen, maak er wat moois van. En tot de volgende.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Braschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Braschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen, ook vluchtelingenwerk, trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer, eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.